Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Clara Life.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen.

0: continuo. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Rose Leroy niet genoeg voordelen op.
1: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens te gevolgen van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken, dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
3: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be. Clara, live.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden en dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven het verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bark Teuben van Mensura.
1: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
2: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
3: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel, want het is nu al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag en het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. zien. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens Welzijns- en Preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
8: En de wekdienst vandaag is voor Lucien Renaudin-Varie. Welkom en een goeiemorgen.

Een koninklijke reveille van Johann Nepomuk Hummel met zijn trompetconcerto. Door een Française die altijd op blote voeten het podium komt opgetrippeld, Lucien Renaudin-Vary. Een ochtendwandeling door de velden nu met tenor Cyril Dubois, die in dit lied van Gabriel Dupont stiekem op weg is naar zijn maîtresse, Annie.

0: Een lied van Gabriel Dupont, Les Caresses. Een muzikale omhelzing van tenor Cyril Dubois en pianist Tristan Reis. Heeft u al plannen dit weekend? Ga anders zeker eens naar VRT Max, want daar staat onze kaart met Hidden Gems. Bijzondere plekken hier in eigen land. Dus heeft u zo'n hidden gem die u graag deelt? Laat het dan zeker weten. En wij delen natuurlijk ook onze hidden gems. Maar we vroegen ook naar die van gasten die hier de afgelopen maanden passeerden. En choreograaf en mijn stadsgenoot Alain Platel, die deelt deze tip.
1: Hidden gems.
2: Ik heb een hond en dat betekent dat ik eigenlijk 3 keer per dag minstens 1 uur moet gaan wandelen of met hem gaan spelen. En ik doe dat ontzettend graag. Ik word ook een beetje de straatloper van Gent genoemd. Er zijn een aantal geheime plekken die ik niet wil delen, omdat ik denk van, ik wil dat geen andere mensen ontmoeten. Mijn manier van spreken, dat is van mij. Maar er is wel een plek die ik aan iedereen aanraad om daar een keer te passeren. En dat is op een heel smal wandelpad. Achter de visserij in Gent. En aan de achterkant van die straat van de visserij loopt er dus een heel smal padje langs de leienarm. En als je daar langs passeert, kun je daar eigenlijk maar met 1 persoon tegelijk door. Dus dat is gewoon een paar 100 meter, maar dat is echt ongelooflijk mooi. Ik ga daar speciaal... Oh, ik vind, ja, dat is een feest voor het oog en het oor ook, want het is daar eigenlijk heel rustig. En het rare is dat als je dat padje ten einde komt, dan kom je eigenlijk op de ring van Gent uit. Dus dat is een hele drukke boulevard, zal ik maar zeggen. Dus dat is heel, heel bijzonder. Om te zien ook welke soort van plantjes dat er beginnen te groeien. Het water dat lang geleden redelijk vuil was, is nu properder en properder. Ik heb zelfs een moment meegemaakt dat ik waterschildpadden zag in dat water. En ik vroeg me dan af, van waar komen die? En dan werd mij gezegd dat dat waarschijnlijk schildpadjes waren die mensen gewonnen hadden op de kermis, kleine schildpadjes. En dan werden die in de aquarium die ze thuis hadden te groot. En dan hebben ze die in dat water gegooid. Maar dat is heel verrassend en mooi om te zien. Want langs de ene kant kun je dus kijken naar de tuinen, de achtertuinen van de huizen in de visserij. Kun je ook binnenkijken bij mensen. Ik doe dat graag eigenlijk. In andermans huizen doe mij dan ook fantaseren van wie zouden die mensen dan kunnen zijn of op welke manier leven die. Ik denk veel mensen doen dat graag.
0: Klopt. En ik zie hem inderdaad vaak met zijn hond langslopen. Choreograaf Alain Platel. En ik ga toch eens kijken of ik die waterschildpadjes kan spotten. Daar bij de visserij in Gent. Zijn hidden gem. En stuur ons zeker ook uw favoriete plek in uw buurt. Dan pinnen we die mee op onze kaart op VRT Max.

The Moon is a Harsh Mistress. Door een Italiaans duo dat elkaar feilloos aanvoelt. Pianiste Rita Marcutulli, die nog samen met Chet Baker gespeeld heeft. En accordeonist Luciano Biondini. Het is bijna 7:30. Dit is nog het Van Baarle Trio met Mendelssohn.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Clara Live.

0: De finale uit het tweede pianotrio van Felix Mendelssohn met het Nederlandse Van Baarle Trio. Het is 19:30 intussen. Dag Charlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen Greet.
0: Charlotte, het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen.
1: Ja, dat zegt de welzijns- en preventiedienst Mensura, want ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk geven aan langdurig zieken die willen terugkeren naar het werk. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven verplicht om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. En de VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is de tweede dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. Het is een zonnige dag vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Het gaat nog maar eens over Trump in de kranten. Hoe lang moet de wereld nog verder met hem, vraagt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Iemand moet hem wel eens een halt toeroepen. De NAVO-landen hebben daartoe een loffelijke poging gedaan. Er is 1 positieve kant aan de aanstellerij van Trump voor deze NAVO-top, dat de andere leden elkaar gevonden hebben en dat ze allemaal duidelijk hebben gemaakt dat ze niet naar zijn pijpen dansen. De investeringen in defensie waren onvermijdelijk, ook zonder Trump, maar deelnemen aan de oorlog in Iran doen ze niet. Hopelijk blijven ze een blok vormen. 1 blok en 1 dracht, dat wil Isolde van den Einde toch nuanceren in het laatste nieuws. We zwijgen wanneer een bondgenoot bedreigd wordt met economische of militaire sancties als die de eigen soevereiniteit wil beschermen. Op dat moment bestaat Europa uit los zand, uit bange staten, nog altijd. En ook dat maakt dat de Europese defensie nog niet voor meteen is. We kunnen in Europa maar relevant zijn als we weten wat we willen en daarvoor ook durven opkomen. De bijeenkomsten van de NAVO doen Bart Eekhout denken aan een feest van een dysfunctionele familie. De bejaarde boze oom Donald zit op de troon. Aan zijn zijde geeft tante Mark Rutte kalmerende klapjes op zijn hand en sust ze dat de kleinkinderen flink hun best gedaan hebben. Die kinderen, de lidstaten, lezen bij aanvang hun nieuwjaarsbrief voor. Het echte doel is erger voorkomen en tijd winnen. Tijd totdat misschien een opvolger van Trump het Amerikaanse isolationisme weer wat mildert. Tijd totdat het Europese continent weer wat meer defensief en geopolitiek voor zichzelf kan zorgen. Intussen nemen Iran en de VS elkaar weer onder vuur. Het wekt voor Erik Ziarsik geen verbazing dat de VS en Iran elkaar weer in de haren zitten. Het memorandum van overeenstemming dat ze amper 3 weken geleden sloten hangt met spuug en plaktouw aan elkaar. De afspraken bieden amper uitzicht op een definitieve ontmijning van de crisis, schrijft hij in de Tijd. Er is geen eenvoudige uitweg uit deze crisis, vooral omdat de discussie over het echte probleem uitblijft, het nucleaire programma van Iran. Koen Vidal stipt in de Standaard een chronische zwakte van Trumps buitenlandbeleid aan.

dat is in handen van vertrouwelingen als Witkoff en Kushner. Die kunnen misschien wel vastgoeddeals sluiten, maar ze hebben geen enkele ervaring met de uitzonderlijke complexe diplomatie van Iran. Het verleden heeft uitgewezen dat je voor onderhandelingen met Iran zeer ervaren topdiplomaten nodig hebt. Met expertise, taalkennis en technische kundigheid over het nucleaire arsenaal. Jammer genoeg is dat net de competentie die Trump door opeenvolgende ontslagrondes en pesterijen binnen zijn regering heeft weggezuiverd. Trump laat de kwesties van oorlog en vrede tegenwoordig over aan onervaren intimi die slordige en vage deals sluiten. Met Iran als tegenstander is dat een luxe die niemand zich kan veroorloven. In het nieuwsblad gaat het over phishing. De banken en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders bouwen nu wat obstakels in om de phishers dwars te zitten. De klanten van de banken zullen het met wat minder comfort moeten doen. Voor Arnoud Gijsels is het duidelijk tijd dat de banken hun verantwoordelijkheid nemen en er niet standaard van mogen uitgaan dat gedupeerden zelf nalatig zijn geweest. Ben je gefished, dan had je maar beter moeten opletten, is hun devies. Dat is een situatie die op geen enkele manier door de beugel kan. Dominique Klaas maakt zich in het Belang van Limburg zorgen over de toekomst van de industrie. Bij Tenneco sneuvelen 120 banen in plaats van de gevreesde 400. Maar dat zorgt niet voor opluchting, want het aandeel van de industrie in de economie daalt nergens anders zo snel als in Limburg. Een eenvoudig recept om die trend te keren bestaat niet. Maar de vele overheden in ons land kunnen alvast doorgaan met het bedenken en doorvoeren van oplossingen voor de hoge loon- en energiekosten. Want die trekken maar weinig industriebedrijven aan. Het is donderdag 9 juli, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Een opname uit 1994, Collegium Instrumentale Brugense, onder leiding van Patrick Peyre in een van de symfonieën van Pieter van Malderen. Montpellier, Wenen, Rotterdam, Barcelona. Accordeonist Philippe Thuriot vliegt van hot naar her deze zomer, want hij is op tournee met de big band van Maria Schneider. Heel de tijd heeft helemaal in zijn eentje, in deze sonate van Scarlatti.

En later deze zomer zit hij ook nog in Toscane. Accordeonist Philippe Thuriot hier met een sonate van Domenico Scarlatti. Espresso.

Together, Toutou Pouane, Ewout Pierreux, Clement van der Veen en Dre Palmaert. De Amerikaanse componist Kevin Putt was nog een student van 25 toen hij een concerto voor marimba schreef. En hij noemde dit concerto ergens zijn meest directe en onbewaakte stem als componist.

Flowing, het eerste deel uit het concerto voor marimba van Kevin Putz met percussionist Ji Soo-jong en het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van Maren Alsop. Straks na 8 uur trekken we nog naar Kerkrade. En als u houdt van blaasmuziek, dan weet u hiermee al genoeg. Eerst nog het nieuws en deze clarinetsonate van Johannes Brahms nog met Roeland Hendricks.

0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
0: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
2: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel. De tweede dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
0: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
0: Dankjewel, Paulien. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
7: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK-voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Kaai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Om de 4 jaar stroomt het Nederlandse stadje Kerkrade vol met een paar duizend muzikanten uit alle continenten. Van harmonieorkesten, fanfares en brassbands tot indrukwekkende marching en showbands en percussie-ensembles. Voor de Olympische Spelen van de Blaasmuziek, het wereldmuziekconcours in Kerkrade. En brassband Hombeek treedt aan in de 3e divisie van dat concours, waar ze een reputatie hoog te houden hebben. Even horen zo meteen of ze er klaar voor zijn. Welkom weer bij Espresso.

Aida van Verdi met de BBC Philharmonic onder leiding van Sir Edward Downes. Ik praat dadelijk met Silke Brat. Zij speelt bij brassband Hombeek. En morgen is voor haar en voor hen een heel belangrijke dag. Maar ik laat eerst Benjamin Appel nog even zingen.

0: Liebste om schönheid van Clara Schumann. Benjamin Appel werd begeleid door James Bellew. Espresso. Morgen spelen de Belgen tegen Spanje. Ik voel de spanning nu al. Maar ik denk dat heel wat muzikanten van harmonieën, fanfares en brassband nog meer zenuwen hebben. En voor een heel andere wedstrijd dan het WK voetbal. Want vandaag begint in Kerkrade in Nederland het grote wereldmuziekconcours. Met meer dan 250 ensembles uit meer dan 30 landen die strijden om een prijs. Silke Brad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij speelt mee met brassband Hoembeek. De hoeveelste keer is het dat jullie deelnemen? Of de hoeveelste keer is het voor jou?
1: Voor mij is het de derde keer.
0: Ja. En welk instrument speel je in de brassband?
1: Cornet.
0: Ja.
1: Ik ben de piano-cornet van brassband Hoembeek.
0: Oké. Die hebben meestal mooie solos, hè, de cornetjes?
1: Ja, dat is zo een beetje verdeeld, ja. Vooral de solo-cornetten zelf dan, hè.
0: Ja.
1: En de principal speelt wel heel veel solos.
0: Mm-hmm. Hoe lang speel je al in de brassband?
1: In Hoembeek speel ik ongeveer 15 jaar.
0: Ja, dat is al een hele tijd, hè?
1: Ja, voordien heb ik ook nog in de fanfare Willenis kunnen in Tisselt gespeeld. Maar omdat mijn man daar ook speelt en we hebben twee kindjes, is dat even on hold gezet. En ga mijn man daar nog spelen, omdat het altijd babysit was natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarom heb ik mij gefocust op de brassband Hoembeek nu.
0: Oké. En nu doen jullie mee aan dat wereldmuziekconcours in Kerkrade. Ik herinner me uit mijn eigen verleden in de harmonie, die wedstrijden. Ja, daar wordt echt naartoe geleefd, maandenlang hard gerepeteerd. Maar Kerkrade, dat is toch next level, hè? Dat zijn toch de Olympische Spelen voor de blaasmuziek?
1: Ja, dat is een beetje zoals het WK-voetbal, maar dan voor de blaasmuziek, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe leef je daar dan als muzikant naartoe? Want sinds wanneer zijn jullie al aan het voorbereiden?
1: We hebben in april nog een galaconcert gegeven voor het zoveel jaar bestaan van het VOBK. Mm-hmm. Dat is een wedstrijd dat brassband Hoembeek zelf organiseert.
0: Mm-hmm.
1: En vanaf dan zijn we eigenlijk begonnen daarna.
0: Ja. Is het een zwaar programma? Is het een zwaar programma dat jullie moeten spelen?
1: We spelen vier stukken. Een inspeelstuk en dan het opgelicht werk. En dan nog een keuzewerk. En als afsluiter spelen we nog een eigen stuk van onze dirigent. Waarbij er ook zang in voorkomt. Dus we moeten eigenlijk een beetje van alles laten zien.
0: Oké. Hij heeft toch een solo, heb ik begrepen?
1: Ja, van 5 maten.
0: Maar dat zijn 5 heel belangrijke maten. Ik zou toch een beetje sterven als ik een solo had.
1: Ça va, nog. Misschien dat dat morgen wel komt, ik weet het niet.
0: Hoe schat jij de concurrentie in?
1: Wel, eigenlijk heb ik daar geen idee over. Er is wel maar één band van België, buiten wij dan.
0: Hè, dus, jullie divisie,
1: ja. Dus ja, de anderen zijn van Duitsland, zijn er een paar. Mm. En, dus ik hoop dat we eerst zijn van ons land. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk geen idee van.
0: Dat is misschien goed.
1: Ik focus me daar ook niet zo hard op.
0: Nee, nee. Maar het is toch wel iets dat leeft tussen brassbands onderling, hè?
1: Ja.
0: Dan toch?
1: Ja, de muziekwereld is heel klein. Ik kom in Kerkrade ook heel veel bekende gezichten tegen van andere bands. En dat is wel heel fijn.
0: Ja. Maar je doet toch mee om te winnen, Silke?
1: Ja, ik wel. Sowieso.
0: Je zei dat jouw man daarnet ook in een harmonie speelt.
1: Ja, in een fanfare.
0: In een fanfare. Doen die ook mee in Kerkrade?
1: Met Tisselt niet, maar hij speelt ook nog in Brazzo Sax. Dat is fanfareorkest van Westerlo. En daar speelt ze mee in de kampioendivisie.
0: Oké. Okay. En jouw nicht ook? Je komt uit een heel muzikale familie.
1: Ja, mijn nicht speelt in Brassband Willebroek.
0: Die ook meedoen?
1: Die ook meedoen, ja. Die eigenlijk echt gaan voor de titel ook, hè.
0: Ja, ja. Ja, dus het is een beetje een familieaangelegenheid, de wedstrijd in Kerkrade.
1: Ja, dat is wel fijn, ja.
0: Hoe ziet jullie dag er morgen uit?
1: Morgen vroeg op het gemak wakker worden.
0: Gaan jullie nog repeteren dan, vanavond? Want
1: ja,
0: jullie repeteren
1: vanavond
0: op donderdag.
1: Nog één keer.
0: Nog één keertje, ja.
1: Gisteren hebben we ook nog gerepeteerd en dat was intensiever. Ik denk dat vanavond nog eens een doorloop zal zijn en een paar puntjes op de i zetten en dan hoop ik, zijn we er klaar voor.
0: Dan morgen allemaal de bus op?
1: En dan morgen de bus op. Rond 11:30 vertrekken wij in Hoembeek. En ik denk dat wij om iets na 3 moeten spelen. We krijgen eerst, denk ik, nog wat opwarmoefeningen van onze dirigent.
0: Ja.
1: En wat inspelen en dan het podium op.
0: En dan nadien naar de Belgen kijken?
1: Dat is 's avonds, maar ik denk dat dat ongeveer gelijk zal zijn met de prijsuitreiking. Dus ik weet niet wat... Ik denk dat de prijsuitreiking wel belangrijk is in die...
0: Wel ja, in Nederland misschien. Maar misschien gaan ze toch voor de Belgen een beetje opschuiven, de prijsuitreiking.
1: Ja, zo zien.
0: Wie weet. In elk geval, Silke, ik duim voor jullie, voor Brassband, Hombeek en voor alle andere ensembles uit eigen land die daar meedoen. Ook heel veel succes, ook mij als solo, zelfs al is het maar één van vijf maten.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, hè.

Pacific Melody van Christopher Bond met solist Lon de Violette en brassband Willebroek onder leiding van zijn vader Frans Violette. En natuurlijk zijn zij er ook bij in Kerkrade. Ze spelen zaterdag en zondag hun wedstrijd in de hoogste divisie. Zaterdag het verplicht werk en zondag hun concertprogramma. En maandagavond dan spelen ze ook nog op het Brass Gala Concert. Brassband Willebroek, ze verdedigen dus hun wereldtitel in de concertdivisie. De absolute koningsklasse voor brassbands. U hoort er nog van hier in ieder geval. En zo is het intussen bijna half negen. En goedemorgen.

0: De finale uit het celloconcerto van Thomas de Hartman met solist Matt Heimowitz. Het is 8:30. Dag Charlotte.
1: Dag Reet.
0: Charlotte, de voorbije maanden zijn er meer appartementen verkocht in ons land.
1: Ja, er zijn 1,5% meer woningen in het algemeen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. En dan spreken we over de afgelopen 3 maanden. En dus vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Er is wel een sterke stijging in West-Vlaanderen, vooral van vastgoed aan de kust. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen, volgens welzijns- en preventiedienst Mensura. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk geven aan die langdurig zieken die willen terugkeren naar het werk. En ondanks de strengere regels van de overheid, die bedrijven verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. En de VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze. Het is een zonnige dag vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
3: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
2: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Por VRT Max.

0: Het Schubert Ensemble of London met een deel uit het tweede pianoquintet van Louise Farenc.
1: Espresso.
0: Morgen begint het North Sea Jazz Festival in Rotterdam en de line-up is weer indrukwekkend. Diana Krall, John Baptist, Yusung Doer en Marcus Miller spelen. En artist in residence is Cécile McLaurin-Salvant. De jazzzangeres staat verschillende keren met verschillende muzikanten op het podium dit weekend. En ik hoop dat ze ook dit nummer, Il m'a vu nu, zal zingen.

het heerlijke Il m'a vu nu van Cécile McLaurin-Savant. Artist in Residence op North Sea Jazz Festival in Rotterdam, dat morgen begint. En voor de last-minute beslissers, er zijn nog tickets.

Jasmine Lullaby van en met Bijan Chemirani op kalimba. En kalimba, dat is een kleine duimpiano uit Afrika. En dit zijn Renaud Capuçon en Franck Braslet in de 10e sonate voor viool en piano van Ludwig van Beethoven.

Een deel uit Beethoven's 10e sonate voor viool en piano met Renaud Capuçon en Franck Bralet. Allebei solist, maar tegenwoordig ook allebei heel actief als dirigent. En hoewel Clara en Sander even pauze nemen met hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek, zijn ze er toch een beetje bij straks op deze donderdag. Want de zomer is natuurlijk het ideale moment om al uw nog niet beluisterde afleveringen van onze podcast in te halen. Zo, ik doe nog wat broeken erbij tot aan het nieuws van 9 en de krantencommentaren. Dit stevige derde deel uit zijn eerste symfonie.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Shari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
2: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank bij het fertiliteitscentrum zou liggen. Dat is een heel moeilijke eindverantwoordelijkheid, omdat wij niet de middelen hebben, noch de macht om die buitenlandse partners waarmee dat we samenwerken te gaan controleren.
1: Om meer binnenlandse donoren te vinden, moet het volgens de fertiliteitscentra mogelijk worden om donoren te werven via reclame. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK kwartfinale tegen Spanje morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar LA gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
3: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
1: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Het gaat nog maar eens over Trump in de kranten. Hoe lang moet de wereld nog verder met hem, vraagt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Iemand moet hem wel eens een halt toeroepen. De NAVO-landen hebben daartoe een loffelijke poging gedaan. Er is één positieve kant aan de aanstellerij van Trump voor deze NAVO-top, dat de andere leden elkaar gevonden hebben en dat ze allemaal duidelijk hebben gemaakt dat ze niet naar zijn pijpen dansen. De investeringen in defensie waren onvermijdelijk, ook zonder Trump, maar deelnemen aan de oorlog in Iran doen ze niet. Hopelijk blijven ze een blok vormen. Eén blok en eendracht, dat wil Isolde van den Einde toch nuanceren in het laatste nieuws. We zwijgen wanneer een bondgenoot bedreigd wordt met economische of militaire sancties als die de eigen soevereiniteit wil beschermen. Op dat moment bestaat Europa uit los zand, uit bange staten, nog altijd. En ook dat maakt dat de Europese defensie nog niet voor meteen is. We kunnen in Europa maar relevant zijn als we weten wat we willen en daarvoor ook durven opkomen. De bijeenkomsten van de NAVO doen Bart Eekhout denken aan een feest van een dysfunctionele familie. De bejaarde boze oom Donald zit op de troon. Aan zijn zijde geeft tante Mark Rutte kalmerende klapjes op zijn hand en sust ze dat de kleinkinderen flink hun best gedaan hebben. Die kinderen, de lidstaten, lezen bij aanvang hun nieuwjaarsbrief voor. Het echte doel is erger voorkomen en tijd winnen. Tijd totdat misschien een opvolger van Trump het Amerikaanse isolationisme weer wat mildert. Tijd totdat het Europese continent weer wat meer defensief en geopolitiek voor zichzelf kan zorgen. Intussen nemen Iran en de VS elkaar weer onder vuur. Het wekt voor Erik Ziarsik geen verbazing dat de VS en Iran elkaar weer in de haren zitten. Het memorandum van overeenstemming dat ze amper 3 weken geleden sloten, hangt met spuug en plaktouw aan elkaar. De afspraken bieden amper uitzicht op een definitieve ontmijning van de crisis, schrijft hij in de Tijd. Er is geen eenvoudige uitweg uit deze crisis, vooral omdat de discussie over het echte probleem uitblijft, het nucleaire programma van Iran. Koen Vidal stipt in de Standaard een chronische zwakte van Trumps buitenlandbeleid aan. Dat is in handen van vertrouwelingen als Witkoff en Kushner. Die kunnen misschien wel vastgoeddeals sluiten, maar ze hebben geen enkele ervaring met de uitzonderlijke complexe diplomatie van Iran. Het verleden heeft uitgewezen dat je voor onderhandelingen met Iran zeer ervaren topdiplomaten nodig hebt. Met expertise, taalkennis en technische kundigheid over het nucleaire arsenaal. Jammer genoeg is dat net de competentie die Trump door opeenvolgende ontslagrondes en pesterijen binnen zijn regering heeft weggezuiverd. Trump laat de kwesties van oorlog en vrede tegenwoordig over aan onervaren intimi die slordige en vage deals sluiten. Met Iran als tegenstander is dat een luxe die niemand zich kan veroorloven. In het nieuwsblad gaat het over phishing. De banken en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders bouwen nu wat obstakels in om de phishers dwars te zitten. De klanten van de banken zullen het met wat minder comfort moeten doen. Voor Arnoud Gijsels is het duidelijk tijd dat de banken hun verantwoordelijkheid nemen en er niet standaard van mogen uitgaan dat gedupeerden zelf nalatig zijn geweest. Ben je gefisht, dan had je maar beter moeten opletten, is hun devies. Dat is een situatie die op geen enkele manier door de beugel kan. Dominique Klaas maakt zich in het Belang van Limburg zorgen over de toekomst van de industrie. Bij Tenneco sneuvelen 120 banen in plaats van de gevreesde 400. Maar dat zorgt niet voor opluchting, want het aandeel van de industrie in de economie daalt nergens anders zo snel als in Limburg. Een eenvoudig recept om die trend te keren bestaat niet. Maar de vele overheden in ons land kunnen alvast doorgaan met het bedenken en doorvoeren van oplossingen voor de hoge loon- en energiekosten. Want die trekken maar weinig industriebedrijven aan. Het is donderdag 9 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Greet Samien.

Divertissement. Een licht muzikaal tussendoortje van John Field met pianist Michael O'Rourke en de London Mozart Players. En als ik het volgende nummer hoor, dan wil ik altijd meteen mijn koffers pakken en vertrekken. Naar waar? Hierheen.

Het ene seizoen na het andere, onder die ene grote Parijse hemel. Sous le ciel de Paris, Juliette Gréco, in 1951. En gisteren werden de nominaties voor de Emmys bekendgemaakt. Altijd goed om te weten welke reeksen echt de moeite zijn om nog in te halen. De grootste kanshebbers met de meeste nominaties zijn de ziekenhuisreeks The Pitt en Hex, een reeks over een oude comedienne en haar jonge assistenten. En volgens de jury is het ook tijd om, mocht u het nog niet gezien hebben, het tweede seizoen van Beef te bingen. Zo, nu bent u weer mee.

0: De klokken van Parijs luiden in dit deel uit de antieke dansen en aria's van Ottorino Respighi. Dat was het LA Chamber Orchestra onder leiding van Sir Neville Mariner. Espresso. Nu het zomer is, ben ik nog eens opnieuw naar wat afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek aan het luisteren. Want Clara en Sander hebben een zomerstop. Ideaal dus om wat afleveringen van hun podcast in te halen. En gisteren luisterde ik naar die over de Belgische violist en componist Eugène Ysaÿe en de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Koningin Elisabeth richtte in 1937 de wedstrijd op ter ere van haar leraar Ysaÿe, oftewel de koning van de viool.
1: En was het dan omdat hij les gaf aan de koningin dat ze hem de koning van de viool noemde?
2: Ah.
1: Kan toch?
2: Ja, dat kan. Nee, die bijnaam had niets te maken met de koningin. Het is wel mooi om dat te denken. Maar hij werd gewoon zo genoemd omdat hij een van de grootste violisten uit zijn tijd was. Echt waar. En hij was ook heel groot, letterlijk.
1: Hoe groot?
2: Hij was blijkbaar 1,95 meter.
1: Nee!
2: Ja, dus echt een Belgische reus. Stel je voor dat hij zo binnenkomt in de Clara-studio.
1: Amai, ik moet mijn beeld even bijstellen. Ik had nu nooit gedacht dat Ysaÿe een grote man was. Als ik zo groot zou zijn, dan zou ik precies toch ook voor een iets groter instrument kiezen, een contrabas of zo.
2: Maar ja, toen hij voor de viool koos, was hij natuurlijk nog geen 2 meter, hè, bijna. Dus
1: ja, dat is waar.
2: Hij heeft zijn eerste vioollessen gekregen toen hij 4 was. En toen hij 7 was, speelde hij dus al concerten met zijn vader en zijn broer. Een supermuzikale familie, ging dan ook naar het conservatorium. En als klein jongetje moest hij blijkbaar ooit na een optreden het geld in ontvangst nemen, voor ook het geld van zijn vader en zijn broer.
1: Mm-hmm.
2: Hij heeft dat dan toen mee naar huis genomen. Alleen is hij nooit thuis geraakt met al dat geld.
1: Oh nee, ze hebben hem toch niet overvallen?
2: Nee, het is een beter verhaal.
1: Oké. Okay.
2: Blijkbaar is Ysaÿe met dat geld eerst naar de bakker gegaan om zich vol te stoppen met cake. En daarna is hij nog naar de speelgoedwinkel geweest om daar alles uit de vitrine te kopen.
1: Oh, zalig.
2: Fantastisch,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, ik zou sowieso hetzelfde doen.
2: Kom aan, als je 7 jaar bent.
1: Wacht, ik heb denk ik ook hetzelfde gedaan.
2: Echt?
1: Ik heb de eerste jaren sowieso al mijn zakgeld opgedaan aan snoep. Dus heel herkenbaar voor mij dit.
0: Kijk, Clara en Eugène Ysaÿe, ze lijken meer op elkaar dan ik had gedacht. Heel de aflevering van Snoepjes Clara en Sander over Eugène Ysaÿe en zijn vioolsonates kan u nu beluisteren op VRT Max, net als de andere afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek. En dan zijn Clara en Sander vanaf september terug met een nieuw seizoen van hun podcast.

De finale uit de vierde vioolsonate van Eugène Ysaÿe. Hilary Hahn nam zijn sonates voor vioolsolo op in 2023. Exact 100 jaar nadat Ysaÿe ze gecomponeerd had in 1923. Espresso.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

Een keuze van Clara van het voorbije seizoen, The Virgo. Het album waarmee Michel Bichelia, Wenner Lauscher en Marc Lehaan hun 30ste verjaardag vieren als trio. Fijn om ook nog eens een twintiger van het voorbije seizoen langs te horen komen hier. En omdat we het net over het wereldmuziekconcours in Kerkrade hadden, gaan we voor deze Thibaut de Bont op bariton.

eerste deel uit het concerto voor bariton van Martin Ellerby. Uit het toetsconcert van onze twintiger Thibaut de Bont. Hier samen met pianist Jan de Bel. Dirigent Yannick Nézet-Séguin, die dit jaar het nieuwjaarsconcert in Wenen dirigeerde, heeft de afgelopen week duidelijk genoten van zijn vakantie in Rome. Dat kon ik toch afleiden uit zijn foto's op Instagram. Maar morgen en overmorgen wordt hij alweer verwacht op een muziekfestival in de Verenigde Staten. In Colorado, waar hij het Philadelphia Orchestra gaat dirigeren. En hier leidt hij het symfonieorkest van de Beierse Omroep in Mahler.

tweede deel uit Mahlers eerste symfonie door het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En dit is van George Gershwin, zijn Chinese Blues, maar dan in een speciale versie voor marimba en strijkkwartet.

En na de Chinese blues van Gershwin kwam nog een Chinese polka van Rossini met Jenny Lin aan de piano. De vier dames van het Ragazze-kwartet sluiten deze espresso af met Dvorak. En daarna is jonge dame Cara van der Aura er met De Zomer van Clara. Graag tot morgen.

0: is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
1: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht.
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10 uur. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome, zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
2: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
0: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet dus wel op elk moment kunnen ingrijpen daar en blijft verantwoordelijk. Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
5: Goedemorgen. Ik gooi er een kleurrijke kruisbestuiving tegenaan tussen Mexico, Spanje, Argentinië en Latijns-Amerika. Het lijkt de wereldbeker voetbal wel.

Morgenavond geen wekker voor het voetbal. De Rode Duivels spelen op een schappelijk uur tegen Spanje, 9 uur Belgische tijd. En de muzikale route op het jongste album van dit ensemble, L'Arpeggiata, start in Sevilla. Daar staat aan de rivier de 12-hoekige La Torre del Oro. Ja, en ze is al behoorlijk warm, die ochtendzon in uw radio. Deze harpiste straalt.

Wat een warmte straalt deze etude uit van Franz Liszt. Daar zitten zomaar pianoklanken in die harp van Anne-Sophie Bertrand, met een opvallend lichtgevende bewerking die nog wel even zal nazinderen. En hier nog een ontdekking, een muziekstuk van Leocadia Kasperova. Zij was ooit de pianolerares van Igor Stravinsky en schreef verrassend mooie romantische muziek.

Gelukkig zijn er van die muzikanten die hongerig blijven naar nieuwe ontdekkingen. Deze Oliver Trindl heeft met dit pianoconcerto toch een vette kluif binnen, want Leocadia Kasperova was niet alleen de pianolerares van Igor Stravinsky, ze was zelf een leerling van Anton Rubinstein, nog zo'n Russische meester. Mannen waar ze als vrouwelijke componiste in die tijd helaas nooit bovenuit zou komen. Maar soms telt hoe kleiner, hoe fijner. Luister maar.

0: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara, live.

Nee, geen slag van de molen, al was zijn naam wel Pierre Desmoulins, een meester in meerstemmigheid, polyfonie als een lopend vuurtje. Pierre Desmoulins laat het solazzo-ensemble zweten op zijn 14e-eeuwse klanken. En een pure streling voor het oor is deze sonatine voor piano van Ravel met Julien Libert.

Wat een vanzelfsprekende schoonheid straalt deze sonatine voor piano uit van Maurice Ravel door een van zijn bewonderaars, Julien Liber. 10 vrouwen, elk met een blaasinstrument in de hand en met werken van 13 vrouwelijke componisten. Dat vind je terug op het 3e album samen, She Composes Like a Man, van Tenting.

Ja, dit zwanenlied van Fanny Mendelssohn wordt nog meer zwaan, vind ik, door de manier waarop het geblazen wordt. Anders, maar geloofwaardig, dankzij de 10 vrouwen van het koperensemble Tenting. Nog snel een vleugje ouverture voor we het uur afsluiten en het dadelijk 11 uur wordt.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jazzicon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuw stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
4: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
5: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren? Wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
3: De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assisenproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde nog 2 anderen te doden, onder wie de televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven in de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij werd 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden, dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
6: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
3: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maxima tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

English Northern Philharmonia met een fragment uit hun Frederick Delius album. En of dit huis nu langs de rivier gebouwd is of ergens in Florida staat, zolang het maar gezegend wordt.

Bijna 100 jaar oud is dit spirituele lied. Het werd al 10 keer gecoverd. Hier gezongen door de Zuid-Afrikaanse opkomende sopraan. Voor haar is geen enkele noot vervelend. Masabane Cecilia. En als je het volgende album helemaal zou beluisteren, dan krijg je een mooi idee van hoe Schubert evolueerde als componist. Want zijn volledige repertoire voor strijkkwartet staat erop gebundeld door het Neues Leipziger Streichquartett. En zo moet het ongeveer begonnen zijn voor Schubert, want bij deze compositie was hij pas 15 jaar oud. En hij schreef het precies deze tijd van het jaar, tijdens de zomervakantie.

Appearings door een van onze oud-twintigers, celliste Nina van Hoenakker. In februari nog bracht ze haar eerste soloalbum uit. Ze is dat toen hier komen voorstellen in het programma Music Matters. An Unbalanced Piece of Wood heet het. En ook deze Franse mezzo is hier in het najaar nog langs geweest. Ze was toen artist in residence bij Beaux-Arts en had pas een nieuw album uit. Ze werkt regelmatig samen met luitist Thomas Dunford en dat bewijst ook deze aria van Vivaldi. Hier is mezzo-sopraan Léa Descendré.

Ze is een grote fan van Julie Andrews en daarom houdt ze ook van musical. Maar ze zingt ook opera en oude muziek, zoals deze aria uit de opera Juditha Triumphans van Vivaldi, mezzosopraan Léa Desondré, hier met het Jupiter Ensemble van luitist Thomas Dunford. En dan is hier nog een twintiger, Thibaut de Bont. Die hebben we dit voorjaar leren kennen. Hij speelt bariton, dus Thibaut is een koperblazer. Daar heeft hij toen uitgebreid over verteld, want zijn ambitie is om dit blaasinstrument in contact te brengen met zoveel mogelijk mensen. Zullen we hem daar nog eens bij helpen?

0: haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

Kan geloven dat je daar verliefd op wordt. Hier met Jan de Bel aan de piano. Wij zoeken het hele jaar door naar nieuwe twintigers. Talenten die wij heel graag mee ondersteunen, omdat we geloven in hun kunnen. Mocht u ook zo iemand spotten tijdens een concert of festival deze zomer, u mag altijd muzikanten tippen in onze chatbox van VRT Max. En ook dit voorjaar stond dit album in onze vitrine als keuze van Clara, The Wonderful Adventures of Amanda Meyer.

Een fragment uit het twintigersconcert van baritonspeler Thibaut de Bont. Wat een heerlijk warm geluid produceert dat blaasinstrument. Ik

0: uit die bijzondere film van Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. Het kreeg een Academy Award voor beste kostuumontwerp en werd genomineerd voor beste originele muziek. Het was al de vierde keer dat Anderson met componist Johnny Greenwood samenwerkte.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Een Slavische dans van Antonín Dvořák door het Symfonisch Orkest van Praag. De volgende pianist wordt vaak gevraagd om Chopin te komen spelen. Dat heeft hij te danken aan zijn eerste plaats ooit in de Chopin-wedstrijd op historische instrumenten. En vandaag voor ons brengt hij Beethoven, Thomas Ritter.

De Poolse Thomas Ritter met het vierde deel uit de eerste sonate in F klein van Ludwig van Beethoven. En nog een Spaans populair lied van Manuel de Falla door duo Teseo tot het nieuws van 12. En nadien zomen we lekker verder.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
3: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
2: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
3: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
4: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
3: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
2: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Palink ging meekijken.
5: Hallo, meneer Doen. Kinshasa. Is de wekelijke show declareren?
6: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
5: Jesus Christ, wat is dat, jong? Vers service.
7: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
6: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
8: What kind of meat is it?
9: It's cow, cow, cow.
6: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
10: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
6: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
11: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
2: En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
2: En dit zorgt ook voor een total eclipse of the heart, want 300 jaar wordt hij in 2032 de grote Joseph Haydn. En daar werkt dirigent Giovanni Antonini nu al naartoe. Goedemorgen.

Een goede middag is beter om u en Haydn te verwelkomen. De Joseph Haydn Stichting in Basel werkt momenteel samen met het platenlabel Alpha om tegen 2032, het jaar dat Haydn 300 zou worden, alle symfonieën opgenomen te hebben. En dat zijn er zo'n 107, dus dat is een prestigieuze uitdaging. Onder de artistieke leiding van Giovanni Antonini en Kammerorkester Basel. Dit was een fragment uit het 17e volume van enkele jaren geleden al, tussen nog een hele weg te gaan. En dit album hebben wij een week lang over de programma's heen voorgesteld. Het was toen onze keuze van Clara en het heet Beyond Vivaldi. Misschien zegt het u nog wel iets. Met luitiste Evangelina Mascardi.

0: voor haar jongste album kiest Evangelina Mascardi voor The Underdog. Ze plaatst er 4 nog onbekende luidconcerti uit de tijd van Vivaldi naast elkaar. Zoals ook dit concerto van Joachim Bernard Hagen. En dat doet ze samen met het ensemble Estrovagante. Ja, deze zomer ontdekken we niet alleen muziek, maar ook de mooiste plekken.
1: Hidden Gems.
0: Wat een leuke tips zijn er al binnengekomen via VRT Max. Wij hebben gisteren op onze social media pagina's al wat hidden gems van u gedeeld. Maar dat mag altijd meer zijn, gulzig als we zijn. We willen graag zoveel mogelijk verborgen parels in kaart brengen, op onze ontdekkingskaart plaatsen. En zo stuurde luisteraar Matthias een hidden gem door in Mortsel. Dat was een hoeventuin waar je kan gaan wandelen, plukken en ook proeven. Het is een recent aangelegde ecologische tuin die ook geldt als een plek van troost en bezinning. Zo hebben de eigenaars dat gezien. Dat was Matthias zijn hidden gem. Het staat op onze kaart, dus als u een uitstap plant in het Antwerpse, dan kan u in die tuin altijd tot rust komen. Kent u ook zo'n bijzondere plek? Deel het dan gerust met ons via ons Clara-kanaal op VRT Max of ga er gewoon eens kijken om je te laten inspireren.

0: Haar naam en haar muziek klinkt niet Zweeds, Elfrida André, maar zo was het wel. Ze was een organiste, dirigente en activiste in het begin van de 19e eeuw en componeerde dit 20 minuten durende pianoquintet in E-klein. Midsummer's Music voerde het uit. Het is een opname uit 1998.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Moi non plus, zou Serge Gainsbourg zeggen. Toi van Barbara, met de stem van Alban Carrère uit haar album Kiki à Paris. En deze sonate van Telemann komt uit het debuutalbum van gambist Miguel Bonal.

De stilte in duel met de gamba van Miguel Bonal uit zijn album From Silence, deze sonate in D-groot van Georg Philipp Telemann. En de playlist van Julie Mozart loopt nog even door. Een uurtje lang zorgt zij hier dagelijks voor Summertime tussen 1 en 2. Ik zie dat er muziek van gitarist Vitja Pauwels klaarstaat. Gershwin ook, ergens een Argentijnse tango en zoveel meer. Geniet ervan en een mooie middag verder hier op Clara. Heel fijn dat u erbij bent.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merleveide, wat betekent dit nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protest en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
0: Ja, kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
1: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Johnny Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. De wekelijke show is declareren?
4: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong? C'est vers service.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: It's cow, cow, cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is risicovol. Kant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
9: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
10: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer, hè, met de Col d'Aspin meteen daarna gevolgd door de Col du Tourmalet. Maar de grote vraag van de dag is toch wel of Tadej Pogacar vandaag die ronde al in een soort van beslissende plooi wil leggen. En hoe Vingegaard, Evenepoel en Seixas daarop dan zullen reageren. We zijn net vertrokken uit Po. Het is nog altijd warm, uiteraard. En we hebben een ontsnapping van 3 renners. Niet de minste, Victor Kampenaerts, dat is een ploegmaat van Vingegaard, jawel. Groene truidrager Mats Pedersen en de Nederlander Huub Arts. Hun voorsprong 1 minuut op het peloton, nog 170 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het weer, het is warm en zonnig en tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breydelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
2: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
1: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaerts en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden.
1: Blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. De Zomer van Clara met Mark Janssens.
2: Op zoek naar een beetje verkoeling in het Noorwegen van Edvard Grieg. Een heel fijne donderdagnamiddag en welkom.

Ze werd dit voorjaar 70. De Amerikaanse sopraan Barbara Bunny hier met Antonio Papano aan de piano in dat prachtige lied van Solveig, het Peer Gynt van Edvard Grieg. Toneelauteur Ibsen vroeg aan Grieg om muziek te componeren. Hij zei onmiddellijk ja, uiteraard, natuurlijk. Maar daarna werd het iets moeilijker, want aan een van zijn vrienden zei Edvard Grieg: het is een moeilijke karwei, muziek componeren bij dat toneelstuk, want ik vind het onderwerp eigenlijk muzikaal onhandelbaar. We vieren verjaardagen deze zomer. Louis Koupka straks met pianist Pavel Kolesnikov en we slingeren door bijna de hele geschiedenis van de klassieke muziek. Van John Shepherd en Guillaume de Machaut tot Charles Ives en Luciano Berio. Met nu en dan een moment voor, ja, zoete romantiek.

Boris Kildburg aan de piano in deze romance van Sergei Rachmaninov, ooit door hem zelf aan de piano gespeeld in première, zoals zoveel van zijn pianowerken, en opgedragen aan zijn professor Paul Pabst, die ook leraar was van Tchaikovsky. Tchaikovsky vertrouwde zelfs aan Paul Pabst de redactie toe van zijn eigen werken, redactie met een oog op de eerste uitgave ervan. Dat was wel een hele verantwoordelijkheid die Tchaikovsky gaf aan Paul Pabst. En dus ook Rachmaninov keek op naar die leraar. In IJsland ontmoeten we een pianist die net iets te intens geframed wordt als een soort fenomeen. Víkingur Ólafsson.

Víkingur Ólafsson speelde Baldassare Galuppi. Muziek spelen op een instrument waarvoor die muziek oorspronkelijk gecomponeerd werd, het blijft soms een uitdaging. Met uitroeptekens en vraagtekens. Is dat nodig, zou de vraag kunnen zijn? Ja, absoluut, is het antwoord van wie gelooft in de zin van historisch geïnformeerde uitvoeringen. En dan is er de middle-of-the-road houding van leven en laten leven. Spelen en laten spelen. Met Olga Pashenko en Mozart.

0: die geweldige Mozart. Door het eerste deel, begindeel van zijn 20e pianoconcerto hier met Olga Pashenko en Il Gardellino. Olga Pashenko speelde op een replica van een Anton Walter pianoforte, gebouwd door Paul McNulty. En dit voorjaar komen ze met, hebben ze een nieuwe opname gemaakt, want ze zijn bezig met een hele reeks concerto's van Mozart op te nemen, klavierconcerto's, Olga Pashenko met Il Gardellino, dat schiet goed op. En iedere keer als er een volume uitkomt, zijn de commentaren ook meer dan enthousiast. Heel fijne, ja, ik zal niet zeggen dat het een integrale inwording wordt, maar toch de grootste pianoconcerto's zullen ze zeker samen opnemen. Eind augustus speelt Olga Pashenko trouwens op het Festival van Salzburg. En als u meer Mozart wil, dan heb ik hier een mooi cadeau voor iemand van u, namelijk een dubbel cd met zijn 5 vioolconcerto's, gespeeld door de Franse violist Renaud Capuçon, samen met het Orchestre de Chambre de Lausanne, artistiek leider ook van dat orkest. De 5 vioolconcerto's op Deutsche Grammophon met Renaud Capuçon en het Orchestre de Chambre de Lausanne. Ik zou zeggen, waar u aan het kant luisteren bent, als u een bericht kan sturen in onze app VRT Max, doe het zeker, want deze Mozart moet de deur uit.
1: De zomer van Clara.
0: Het is 2:30, donderdagnamiddag, met muziek van Howard Scampton, een Britse componist in Chester geboren, wordt volgend jaar 80. Hij heeft nogal wat koormuziek, vocale muziek gecomponeerd, maar wij keren terug naar wat zijn eerste groot succes was. Lento, in 1990. Howard Scampton componeert het voor het BBC Symphony Orchestra. En hij krijgt een heel duidelijke opdracht, want het stuk moet in een concertprogramma passen. Namelijk aan het begin wordt de ouverture gespeeld van de opera Parsifal van Richard Wagner. Dan komt zijn nieuw stuk. En dan de tiende van Mahler, het is te zeggen de afwerking en de vervollediging van wat we hebben van die tiende door Derek Cook. Dus Howard Scampton weet heel goed wanneer zijn muziek daar komt, de muziek die ervoor komt en erna. En van daaruit vertrekt hij voor deze muziek. Lento.

Contralto van Howard Skempton met BBC Symphony Orchestra, geleid door Mark Wigglesworth. Instrumentatie is ongeveer hetzelfde als bij Parsifal van Richard Wagner, alleen gebruikt hij de instrumenten op een andere manier. Meestal voor strijkers, maar op een bepaald moment heeft u dus ook, zeker ook gehoord, zitten er houtblazers in deze lento van Howard Skempton. Een van de voorbeelden die hij noemde, componisten waar hij naar opkeek, was Erik Satie. Charles Ives componeert In Flanders Fields en dat is een antwoord op het feit dat de Verenigde Staten meedoen aan de Eerste Wereldoorlog. De tekst is natuurlijk die van het bekende gedicht van de Canadese luitenant-kolonel John McCrae, geschreven de dag nadat McCrae zag hoe een vriend stierf in de strijd in 1915. En zowel de muziek als de tekst zijn een soort strijd tussen aan de ene kant vaderlandsliefde en aan de andere kant de tragedie van elke oorlog.

Sopraan Anna Pohaska bracht samen met Eric Schneider aan de piano in Flanders Fields van Charles Ives en daarna een van de folksongs van Luciano Berio, gezongen door Lucille Richardot met het ensemble Cris de Paris van Geoffroy Jourdain. Ja, die bekende folksongs van Berio ontstaan in 1964 toen Berio les gaf aan Mills College in Oakland in Californië. Dat was toen eigenlijk een hub, zoals ze dat vandaag zeggen, van ja, progressief muziek maken, vooruitkijken. En zijn echtgenote van toen, mezzosopraan Cathy Berberian, was natuurlijk de vertolkster van die folksongs van Luciano Berio. Achteraf werd er gefluisterd dat hij die muziek vooraan had gecomponeerd omdat het huwelijk tussen de twee op barsten stond. Maar ze zijn altijd bevriend gebleven tot aan het overlijden van Cathy Berberian in 1983. En het folksong, de folksong die we net hoorden, was toch ook wel een hommage aan de roots van Cathy Berberian, want zij kwam uit Armenië. En in het volkslied wordt een lied verwerkt uit Armenië, waarin het gaat over de maneschijn op een bergtop. Tim Mulleman maakte dit arrangement van het opus 1 van Alban Berg. Een pianosonate werd kamermuziek voor het collectief.

collectief speelde de eerste pianosonate op 1 van Alban Berg, maar dan in een bewerking van Tim Mulleman. Louis Couperin is een van de componisten die we deze zomer vieren. Zijn familienaam klinkt natuurlijk bekend, maar Louis de voornaam iets minder. We kennen François Couperin, maar Louis Couperin, daar is, ja, valt nog wat informatie over te rapen. Niet dat we er heel veel hebben, maar we wel behoorlijk wat muziek van hem. We weten dat hij op een bepaald moment weggeplukt wordt door Jacques Champion de Chambonnière, een clavecinist die meteen doorheeft dat Louis Couperin een jongeman is met veel talent. Hij wordt ook organist aan de kerk van Saint-Gervais in Parijs. Dat is niet ongebruikelijk, want de hele Couperin-familie zal daar wel op een bepaalde manier organist worden. 2 eeuwen lang is dat, ja, de kerk van de Couperins, toch, als het over het orgel en de muziek gaat. En hij mag ook spelen, Louis Couperin, aan het hof bij de koning. Jammer genoeg sterft hij jong, 35 jaar. En eigenlijk, als hij naar Parijs komt, de tijd dat hij in Parijs is ook redelijk kort, 11 jaar maar. Maar wat hij daar doet, is toch wel heel bijzonder. 400 jaar geleden werd Louis Couperin geboren. En Pavel Kalesnikov speelt deze chaconne van Couperin.

Louis Couperin, een chaconne van hem met Pavel Kolesnikov aan de piano. Kan een beetje raar klinken natuurlijk, om die muziek van Couperin op een moderne vleugel te spelen. Dat beseft Pavel Kolesnikov ook wel zelf, heeft daar goed over nagedacht. Hij zei, natuurlijk is deze muziek niet gecomponeerd voor dit moderne instrument en je moet er dan ook een beetje mee opletten, oppassen en je terechte vraag stellen, kan het of kan het niet? Je zou op de beide vragen kunnen antwoorden, ja, het kan en ergens kan het ook niet. Maar als je een keuze maakt om in die muziek te duiken en er iets van te maken en op zoek te gaan naar de tekst van de muziek, de tekst letterlijk, en van daaruit te spelen, dan kan je er wel iets van maken. En Pavel Kolesnikov heeft enkele jaren terug, het was echt wel een verrassing dat hij met deze muziek kwam. En hij doet dat heel mooi, heel teder, heel gevoelig. Ja, veel invloed had Couperin in zijn tijd niet, zou je kunnen zeggen, omdat er weinig van hem tot niets uitgegeven werd tijdens zijn leven. Dus ja, verspreiding van zijn muziek was er helemaal niet. Er is zelfs maar een manuscript ontdekt in de jaren 50 van de vorige eeuw. Anderzijds was zijn muziek zo verrassend en zo vernieuwend en zo modern in die tijd, en voor sommigen te modern, er werden de wenkbrauwen gefronst, dat er natuurlijk wel een invloed was op de evolutie van de clavecimbalschool in Frankrijk. Morgen namiddag meer muziek rond 400 jaar Louis Couperin.

0: ensemble Oxali speelde Pastorale uit de sonate voor fluit, altviool en harp van Claude Debussy. Uit een periode waarin Claude Debussy van zijn uitgever een opdracht kreeg, een vraag om een aantal uitgaven van muziek van Bach voor te bereiden, maar had er eigenlijk geen zin in Claude Debussy. En hij zei tegen zijn uitgever, als ik zelf nu een sonate zou componeren voor diverse instrumenten, ook een soort antwoord op wat er uit Duitsland kwam, want daar waren ze in Frankrijk nogal wat mee bezig natuurlijk, ook toen, hè, eigen Franse muziek. En ja, hij begon eraan. Jammer genoeg was het op het moment dat hij al zwaar ziek was. Maar deze sonate voor fluit, altviool en harp is toch wel heel bijzonder, omdat je er de klanken in hoort van muziek die hij 20 jaar daarvoor had gecomponeerd, Claude Debussy. Bijvoorbeeld zijn prelude à la Primidie d'un Faune zit er bijna in, helemaal in van sfeer. Oxalis speelde dit najaar, gaat Oxalis op tournee met muziek van Béla Bartók, zijn korte opera Hertog Blauwbaardsbrucht.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Ze is net terug van een tournee in Zuid-Korea. Herpiste Anneleen Leenaerts hier met Brussels Philharmonic en Michel Tabachnik in het Adagio uit het Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Normaal natuurlijk oorspronkelijk voor gitaar, maar hier met herpiste Anneleen Leenaerts. Igor Stravinsky die een miscomponeert, jawel. En het is eigenlijk een beetje toevallig gegaan. Want Stravinsky was in Los Angeles aan het kuieren in een tweedehandsshop van boeken en partituren. En daar vond hij, en dan zitten we in de oorlogsjaren 42-43, partituren terug van missen van Mozart, die hij, zei hij zelf, maar niks vond. En toen, zei Stravinsky, had ik door dat ik zelf een mis moest componeren. Een echte mis. Ja, bescheiden is hij nooit geweest, Igor Stravinsky.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2020.

heel bijzonder instrumentaal arrangement van het Kyrie uit de Messe Notre Dame van Guillaume de Machaut met Camerata Bern onder leiding van Patricia Kopaczynskaya, hoeft het te verbazen. En daarvoor het Gloria uit de Mis van Stravinsky, gedirigeerd door Leonard Bernstein. Het is zomer, dat betekent ook dat we met Clara bezig zijn op de twee schitterende zomerfestivals, ook deze zomer weer. Het Maafestival in Brugge vanaf eind deze maand, de 31ste. En in augustus dan Laus Polyphonie in Antwerpen. En op 23 augustus op Laus in Antwerpen, in de Sint-Jacobskerk, zingt het ensemble Stile Antico.

Het Britse ensemble Stile Antico zong Liberanos van John Shepherd. Niet veel weten we over de man, wel dat hij zelf zong ooit op de begrafenis van Edward VI en op de kroning van Queen Mary I. En wat gebeurt er wanneer iemand de muziek van Schubert onder handen neemt? Bijvoorbeeld dat prachtige, trage deel uit het strijkkwintet van Schubert. Die iemand is Simon Parkin, met dit resultaat.

Frans Schubert door de bril van Simon Parkin met Josephine Knight op cello en het ensemble de Gesualdo Six. Die zijn trouwens ook op Las Polyphonies op zaterdag 29 augustus. Dan komen ze naar Amuse met onder andere muziek van William Byrd en Orlando Gibbons. Het is bijna 4 uur. De zomer gaat door, ook hier bij ons.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jazzy Cone. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
4: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Ze zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
3: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,6 miljard euro. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
5: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus, ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verder inspanningen zullen nodig zijn.
3: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 6e etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goru staat er daar.
6: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet. Met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Lidl Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste col van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk. Maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui. De Noord-Traan, die heeft zo net moeten lossen.
3: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

Een heel fijne donderdagnamiddag. Ja, het is weer warm, maar dat was het ook met deze muziek van Christoph Graupner. Een symfonie van hem met Il Gardellino, onder leiding van Florian Heirik, uit de recente cd die nationaal en internationaal bijzonder gewaardeerd en geprezen wordt. Ja, het feit dat Johann Sebastian Bach op een bepaald moment Thomas kantor kan worden in Leipzig is mede dankzij de landgraaf van Hesse-Darmstadt, want die weigerde om zijn eigen hofdirigent Christoph Graupner naar Leipzig te laten gaan. Wat als hij dat wel had toegestaan? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Bach op de achtsnarige gitaar van Raffaella Smits.

prelude van Johann Sebastian Bach met gitariste Raffaella Smits. Gabriel Fauré die componeert een ballade voor piano en orkest, oorspronkelijk voor piano alleen. Maar het is wat moeilijk, want hij krijgt vanuit verschillende kanten te horen dat die muziek te moeilijk om te spelen is. Niet zomaar iemand zegt dat. Liszt bijvoorbeeld zegt dat over die ballade voor piano solo van Gabriel Fauré. Fauré knoopt dat in zijn oren en maakt er een versie van voor piano en orkest die makkelijker zou moeten zijn. Maar wat bedoelde Liszt eigenlijk met een te moeilijke ballade van Fauré? Niet virtuoos, dat zal waarschijnlijk de reden geweest zijn en dus ook een beetje te moeilijk om aan het publiek voor te stellen en om te schitteren met het publiek, want dat deed Liszt natuurlijk graag schitteren. En er was nog iemand die commentaar had op die ballade van Gabriel Fauré, dat was Claude Debussy, die zei het volgende: de muziek is even sexy als een loszittende epaulette op de schouder van een vrouw. Daar moeten we even over nadenken.

Gabriel Fauré componeerde deze ballade voor piano en orkest, hier gespeeld door pianiste Elodie Vignon en het Tsjechisch Virtuoos Kamerorkest onder leiding van Erik Ledehandelen. Elodie Vignon uit Lyon, waar ze studeerde aan het conservatorium, kwam daarna trouwens naar Brussel om hier in de klas van Daniel Blumenthal te gaan studeren en ze woonde ongeveer 18 jaar in Brussel. Fauré droeg deze muziek op aan Camille Saint-Saëns. En Saint-Saëns en Fauré waren eigenlijk de twee grote vertegenwoordigers van het einde van de romantiek in Frankrijk. Meester, leerling, leraar, leerling zou je kunnen zeggen. En wat ze ook allebei een beetje deden was de mist die uit Duitsland kwam met alle Wagneriaanse muziek wat proberen tegen te houden. We zitten trouwens in 1902 bij Maurice Ravel. Hij is dan 27 jaar. Zijn leraar, Fauré, vraagt aan 4 leerlingen, waaronder Ravel, om een strijkkwartet te componeren, een hommage aan het kwartet van Claude Debussy. De 4 beginnen eraan, maar alleen Ravel heeft er heel veel zin in. En die brengt de taak tot een goed einde. Het menuet uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Hier is Julien Libert.

0: Tot gisteren was hij nog in Armenië, waar op een muziekfestival speelde. Julien Liber, de pianist, hier met het menuet uit Le Tombeau de Couperin, muziek van Maurice Ravel. Fijne namiddag, of u nu nog aan het werk bent, thuis of met vakantie bent, geniet ervan. U bent allemaal meer dan welkom.
1: De zomer

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Clara, live.

Offering uit Passages van Philip Glass en Ravi Shankar samen uit een samenwerking uit 1990. Een studioalbum met Dennis Russell Davis aan de piano, Stuttgart Kamerorkest en het Rascher Saxofoonkwartet, het geheel onder leiding van Dennis Russell Davis. Giovanni Battista Ferrandini, dan zitten we in Venetië, hoewel hij al op jonge leeftijd naar Beiren gaat, waar hij als hoboïst aan de slag kan. Trouwens, ook een ontmoeting is er daar met Leopold, vader en zoon Mozart, die een grote bewondering hadden voor Ferrandini. Vooral zijn opera's, daar gooide hij hoge ogen mee. En die zijn nauwelijks bekend. We kennen hier en daar een aria. Bijvoorbeeld, Philippe Charousky heeft er een opgenomen, wat eigenlijk redelijk toevallig was. Want Charousky vroeg aan een van zijn vrienden, een muziekwetenschapper, om eens nog een aria te zoeken van een barokcomponist, een mooie, lange aria die zou passen op een album met allemaal aria's uit de barokperiode. En toen kwam die vriend van Philippe Charousky met een aria aan van een zekere Ferrandini uit een opera over de koning van Perzië. Charousky had het nog nooit gezien of gehoord, begon te zingen en dacht, wauw, wat is dit? En zo dacht ook het publiek toen hij de cd voorstelde. Iedereen zei van, waarom hebben we deze fantastische aria nooit eerder gehoord?

lang vergeten aria van Giovanni Battista Ferrandini, maar herontdekt door Philippe Jaroussky, of eigenlijk een vriend van hem, die muziekwetenschapper was en die dacht van Philippe, moet je dit eens zingen? En dat deed hij ook met groot succes, want het is een prachtige aria uit een opera van Ferrandini over de koning van Perzië. Robert van Dijk is er na 5 uur met Django en dit is nog muziek van Johan Wilhelm Hertel met cellist Alexander Rudin. Een heel mooie zomeravond.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen, vertelt ze.
1: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
0: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstaanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
2: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
3: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
3: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
2: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
3: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
2: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
0: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer 1/3 van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
0: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in hun jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
5: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal er naar uitkijken. En iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is en dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
6: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk, degene die wint, wordt wereldkampioen.
0: Maar we gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de zesde rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe van de Goor, hoe staat het daar?
7: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
0: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond, ik heb een vraag. Hoe is het met uw ziel? Moeilijke vraag, ik weet het. U hoeft ook niet meteen een antwoord te hebben, want ik ga uw ziel de komende 4 minuten betekenis geven in uw plaats. Dat is graag gedaan. Ik ga ze namelijk doen dansen. Dit is de Danse de Lame, de dans van de ziel. En dit is natuurlijk ook gewoon Django. Welkom.

opzwepende Marokkaanse melodieën en ritmes, gespeeld door Esperion Bentioun met dirigent Jordi Saval. Nu nog meer bezwerende sferen, muziek van het album Bomba Flamenca. Keuze van Clara geweest in juni, een album van ensemble La Tempête en muzikaalleider Simon-Pierre Bestion, die een eigen requiem verzon met muziek van verschillende componisten en ook anoniem werk, zoals deze Imre Kermadre à Yerushalayim. Maar heel het album zwemt in dezelfde zengende Arabisch-Andalusische sfeer.

0: tergende dissonanten hier en daar. Movita pietade, bewogen door medelijden, betekent dat. Er zit dus pijn in deze muziek. Maar net als die dissonanten lost ook die pijn ooit weer op. U hoorde Malapunica met dirigent Pedro Memelsdorf trouwens.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Hier komt de melodie uit de periode van de beeldenstorm. De componiste Cassia schreef deze hymne als protest tegen de beeldenstormers en tegen het spoor van vernieling dat ze achter zich lieten. En toch klinkt haar protest sereen en beheerst. U hoort het Kronos Quartet met Using the Apostate Tyrant as His Tool.

Clavecinist Jean Rondeau met een prelude van Louis Couperin. Eerder dit jaar bracht violist Giuliano Carmignola een album uit vol Vivaldi, vol concerti van Vivaldi om precies te zijn. Hij kon daarvoor rekenen op begeleiding van I Solisti Aquilani en voor dit stuk ook op Daniele Orlando als zijn tegenspeler, want het is een dubbel concerto.

0: Lara. Blijf verwonderd.
1: Als je iets sierlijks wil laten klinken, dan is een snaarinstrument altijd een goede keuze. Dat wist ook componist John Dowland

aria van Henry Purcell op elektrische gitaar. Ik zeg ja, Hush No More was dat met sopraan Nora Fisher en de gitaar van Marnix Dorrestein. Nog meer elektrische gitaar nu en de trompet van Erik Vloeimans. Dit is Strabismo di Venere.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
1: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
0: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of op VRT Max. Veehouders kunnen bij de overheid subsidies aanvragen om koelinstallaties te plaatsen in hun stallen. Maar de overheid zou meer kunnen doen om de veehouders te wapenen tegen de hitte, zegt Tessa de Brins van de Boerenbond.
2: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
0: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte, want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amorie de Meulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
3: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
4: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
3: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
4: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
3: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
4: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
3: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
0: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. Correspondent Frank Renaud.
5: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebruik aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van acht renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uytebroek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
7: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
8: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. Yeah, we were going like nothing to lose. If we explode, but in the end we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
7: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht, minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op 14nieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
10: Dag lieve mensen, jazz is gebouwd rond syncopering, echt waar. Dat wil zeggen dat de accenten in die muziek vaak op onvoorspelbare plekjes zitten, in kleine hoekjes dus, en dat maakt de muziek net zo spannend. Hoor je heel goed in dit thema van Clifford Brown. Dit is Joy Spring en dit is ook Django natuurlijk. Welkom

Oh, zo'n heerlijk thema, Joy Spring van Clifford Brown. Thuiskomen, dat is voor de meeste mensen een leuk moment. Al helemaal als er iemand is om bij thuis te komen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen het geval. Soms droom je ervan om ooit bij een bepaalde persoon thuis te kunnen komen. Zoals Helen Merrill liever, in dit nummer van Cole Porter. You'd be so nice to come home to.

0: Handful of Stars, met de sax van Serge Chaloff, Sonny Clark aan de toetsen en bas en drums waren van Leroy Vinegar en Philly Joe Jones.
1: Django, met Robbe van Dijk.
0: Dit weekend is het weer zover. Een van de grootste jazzfestivals van Europa vindt plaats in Rotterdam. Dat is Noordzee Jazz. En daar staat onder andere Fred Hirsch met zijn trio. Maar hier doet hij het even solo. Nummer heet The Wind.

klinkt alsof Fred Hirsch zich vragen stelt in zijn hoofd en zijn vingers een antwoord laat zoeken op het klavier. Heel mooi, deze The Wind. Gitarist Wolfgang Mutspiel bracht eerder dit jaar zijn nieuwste album Atlas uit, met onder andere deze Guacho Schubert, Schubertiaanse harmonieën dus, met een klein vleugje cowboy energy.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Schubert. Nog meer Schubert nu, het tweede en laatste deel uit zijn Unvollendete symfonie. Geen vier delen dus, maar twee. Waarom hij het stuk niet afwerkte, is nooit uitgeklaard. Blijft een mysterie, net zoals de openingsmaten van het Andante.

0: Het tweede deel uit de onvoltooide symfonie van Franz Schubert. In theorie twee delen te weinig dus, maar in de praktijk niet. Want het staartje van dit deel klinkt meer dan voltooid genoeg als je mij vraagt. U hoorde het Zweeds Kamerorkest en dirigent Thomas Dausgaard.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Onze slagzin, die kent u, blijf verwonderd, want verwondering kan u de titel brengen van het volgende lied van Camille Saint-Saëns. En dat is Extase.

Cyril Dubois en Brussels Philharmonic met dirigent Pierre Dumoussin. We gaan stilaan wat nieuws binnenlaten. Het is bijna 7 uur, maar eerst nog Oxalis met muziek van Nino Rota. Tot zo.

0: 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is 4e op enkele seconden van de 3e plaats.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de 2e halve finale aan de gang tussen de Oekraïense Kostyuk en de Tsjechische Noskova, die Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. Noskova heeft de eerste set gewonnen. Eerder plaatste de Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor en ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
3: Twee toplanden tegen elkaar, de kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen, zeker vanavond.
4: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
0: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
6: Goedenavond. Het is 7 uur en ik moet nu al het laatste glas aankondigen. La ultima copa. Maar u beslist natuurlijk zelf of dat ook effectief het laatste is. En wat er in dat glas zit natuurlijk. Hoe dan ook, welkom hier. Dit is Django.

Juan Carlos Godoy en het orkest Alfredo de Angelis heffen het laatste glas, La Última Copa. Maar wij zijn nog maar net begonnen aan deze smakelijke playlist met nu een pittig stukje van componist Eduardo Rovira.

0: Milonga dell'Angel, klassieker van componist Astor Piazzolla, hier met Pablo Ziegler aan de piano.
1: Django, met Robbe van Dijk.
0: Het volgende stuk heet Ingenuo, dat betekent ongeveer naïef, maar op een positieve manier, zonder oordeel, open en oprecht. Dus dat is altijd een goede houding om naar muziek te luisteren, dus ik zou zeggen, probeer het eens.

Wat een bezetting. De fond was van de tuba van Michel Godard. Gabriele Mirabassi trok streepjes met zijn klarinet en de akkoordjes waren van de mandoline van Patrick Vaillant en de harmonica van Luciano Biondini. Componist Heitor Villa-Lobos die heeft het zuiden in zijn pen zitten, meer bepaald Brazilië. En daarom straalt er een perfect avondzonnetje door dit concerto voor gitaar en orkest.

De gitaar van Gael Solal glinstert in dit concerto van Heitor Villa-Lobos. Ze speelde samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie met dirigent Roberto Beltran-Zavala. Nu, het mooiste strijkkwartet van de wereld, zo simpel kan het soms zijn, begint met een geplukte groove en daarna een heroïsche melodie in de eerste viool. Het is een kwartet van Maurice Ravel.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Clara, live.

0: Het Alban Berg Quartet met dat avontuurlijke strijkkwartet van Maurice Ravel.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Nog eens muziek van een van onze twintigers nu, fluitiste Liesel van Overbergen. Een live opname van haar sessie in onze toetsstudio. Een stukje uit de sonate van componist Otar Takhtakishvili.

Madrigal de Verano, gezongen door Helena Casella met begeleiding van Myrdin de Kouter op gitaar, fluitist Stefan Brakaval en cellist Stijn Kuppes. Het is ondertussen bijna 8 uur, bijna tijd voor nieuws en daarna Clara in concert met Sylvia. Geniet nog van deze zomeravond en tot in de toekomst.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Toon van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
2: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja, ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovits, omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
3: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
0: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
4: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
6: Miles Davis.
7: I'm gonna be like this.
6: Van Bird.
7: Whether they like it or not.
6: Tot Birth.
7: There's no shortcut.
6: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
7: You have to practice and you have to study.
6: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
5: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
8: Goedenavond, we gaan op citytrip naar Gävle, een stad in Zweden, naar het Concerthus, aldaar een mooi modern bouwwerk gelegen aan een rivier. Daar speelde het Gävle Symfonisch Orkest in mei vorig jaar een concert, gedirigeerd door de Franse Chloé van Soetersteden. Eerst krijgen we een werk te horen van de Britse Roxana Panofnik, Modlitva uit 1999, een ingetogen gebed voor strijkers. Het werk is een verdere uitwerking van een eerdere compositie van de vader van Roxana, de Poolse componist Andrzej Panofnik. En dat gebed gaat naadloos over in het zeer bekende The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams, een ode aan de zang en de steeds hogere vlucht van de leeuwerik. Solist is dan de Duitse violist Tobias Veldman.

Het Gävle Symfonisch Orkest stond onder leiding van Chloe van Soeterstede. Solist was violist Tobias Veldman. In de lakenzending van Wayphone Williams, concertopname in het Concerthuis in Gävle. Een groot werk op het programma aldaar was de symfonie nummer 6 van Antonín Dvořák. De Tsjechische meester componeerde het in de zomer van 1880. Het ging een jaar later in première in Praag. De invloed van Johannes Brahms is hoorbaar in het werk, maar Dvořák liet overduidelijk ook de Tsjechische volksmuziek infiltreren in zijn zesde symfonie.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood.

0: Het symfonisch orkest van Gävle stond onder leiding van Chloé van Soeterstede in de symfonie nummer 6 van Antonin Dvorak. We beluisterden een concertopname van vorig jaar in het Zweedse Gävle.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: Van de Amerikaanse koorcomponist Bob Chilcott is het volgende The Modern Man I Sing. Het a cappella koorwerk is gebaseerd op 3 gedichten van de bekende Amerikaanse dichter Walt Whitman. De hardloper, levendig en ritmisch. Ik zing over mezelf, een meer meditatief stuk. En tenslotte, ach armoede, pijn en sombere terugtrekking.

De BBC-singers stonden onder leiding van de componist in The Modern Man I Sing van Bob Chilcott. En pianist Rado Lupu speelt nu het rondo in G groot van Ludwig van Beethoven.

We hoorden pianist Radu Lupu met een rondo van Ludwig van Beethoven. Zeer ingetogen wordt het nu met heel vroege muziek van de mystica Hildegard von Bingen, Deus Enim in Prima. Het is een recente live-opname gemaakt in het Oostenrijkse Klagenfurt met het Vlaamse ensemble Psalentis onder leiding van Hendrik van den Abele.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

In het Andante con moto, eerste deel uit het concerto voor klarinet, altviool en orkest van Max Bruch, concerteerden Paul Meyer op klarinet, Gérard Causey op altviool, Orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En dit is een lied van Rayphone Williams uit zijn Songs of Travel, Youth and Love.

De ongeëvenaarde baritonstem van Breen Terwel hoorden we in Youth and Love uit Songs of Travel van Ralph Vaughan Williams. En aan de piano zat Malcolm Martineau. Tot 10 uur is dit nog de finale uit het pianotrio in D klein van Edel Smith. Ik wens u nog een rustige, klare avond verder.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
3: En de grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar.
4: Nee.
2: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
5: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, geen tent. En hier is het dan zo met gekoopt tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
2: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
6: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen, was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
2: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Hermans, hoe verloopt die openingsfase?
7: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olise en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
2: Dankjewel, Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lodvie Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in Ter Zake vanavond.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
2: Wel, verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
0: Dankjewel Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. En hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.